0: Nou, zeg ik helemaal schaap. Ja, niet bij 100 man maat gewoon.
1: Nou, waar gaat het dan mee dan?
2: Wat gaat het? Dat is wat hij is. Ik heb het niet meer over. Wat gaat
0: Ik heb 50 on s'appelle l'appareil réticulaire fonctionne pas, on est de 55 DSI.